0: Nikolaas Tomke Vavi.
1: Dan weer nog wat zo'n ziek zijn. Die voegt dan niet aan het van de toon. Die wacht aan het van de toon. Weer nog.
2: Ja,
1: dat is gewoon minder. Ja, dat is gewoon minder. Ja, het is hier een zand van je naam. Dat is gewoon goed, hè. Je loopt aan het van de toon. Je voegt dan niet aan het van de toon. Je hebt zo'n naam. Het is iets. Het is een feest. Ja, nee, van je nooit hebben. Dat is goed, hè. Ja, het is een feest. Dat is nog goed.
3: Ja, jetzt noch wieder. Jetzt haben wir jetzt eine Wanne, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind
1: wir,
4: hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir, hier sind Si tas et zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didia manakery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny fiandavana ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona ny an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana ny an-trano any na ny fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritahan'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy